0: Classic Slab. Classic Drum.
1: Classic Slab. Classic Drum.
0: Classic Slab. Classic Drum.
1: Classic Slab. Classic Drum.
0: Classic Slab. Classic Drum.
1: Classic Slab. Classic Drum.
0: Rustig, maar dan ben ik ook in een andere wereld.
1: Rustig, maar ben ik ook in een andere
2: wereld. Ik ben een kutek.
0: Nitty. Anoche.
3: Even tot mijzelf komen.
0: Nitty. Anoche.
3: Stil.
0: Als ik slaap, als ik droom.
1: Als ik slaap, als ik droom.
0: Als ik slaap, als ik droom.
1: Als ik slaap, als ik droom.
0: Als ik slaap, als ik droom.
1: Als ik slaap, als ik droom.
0: Rustig, maar dan ben ik ook in een andere wereld.
1: Rustig, maar dan ben ik ook in een andere.
3: Stil.
0: Nitty. Anoche.
3: Even tot mijzelf komen.
0: Nitty. Anoche.
3: We zitten tussen twee werelden. De sfeer en de dood. Overdag gebeurt niks, maar de nacht is echt gevaarlijk. Echt, de nacht is niet een spelletje. Niet een spelletje. Sommigen denken dat het een spelletje is, maar het is geen spelletje. De nacht is heel gevaarlijk. De nacht is tussen goed en kwaad. De kwade geesten zijn los op dat moment.
0: Als je thuis komt s'nachts, dan mag je nooit met je gezicht zomaar het huis binnenlopen. Je moet altijd omdraaien en met je rug naar binnen. Dat je dan de geesten die je achtervolgen hebben, niet naar binnen laat.
3: Hij komt wel, de nacht.
0: Als ik slaap, als ik droom.
1: Als ik slaap, als ik droom.
3: Stil.
0: Als ik slaap, als ik droom.
1: Als ik slaap, als ik droom.
3: Stil.
0: Als ik slaap, als ik droom.
1: Als ik slaap.
0: Rustig, maar dan ben ik ook in een andere wereld.
1: Rustig, maar dan ben ik ook in een andere wereld.
0: Nitty. Anoche.
3: Even tot mijzelf komen.
0: Nitty. Anoche.
2: Als nacht is, maken we vuur. Als nacht is, maken we tamtams. Djembe's, bij elkaar komen. Samen eten, samen drinken, dansen, spelen, verhalen horen. De verhalen gaan over samenleven. De verhalen gaan over hoe kan je jezelf redden. De verhalen gaan over wie ben je als mens. De verhalen gaan over het leven in het algemeen. Om jou te laten zien dat je trots moet blijven.
0: Als ik slaap, als ik droom.
1: Als ik slaap, als ik droom.
0: Als ik slaap, als ik droom.
1: Als ik slaap, als ik droom.
0: Als ik slaap, als ik droom.
1: Als ik slaap, als ik droom.
0: Rustig, maar dan ben ik ook in een andere wereld.
1: Rustig, maar dan ben ik ook in een andere wereld.
0: Nitty. Anoche.
3: Even tot mijzelf komen. Hij komt wel. De nacht. Overdag gebeurt niks.
0: Nitty. Anoche.
3: Even tot mijzelf komen.
0: Nitty. Anoche.
3: Overdag gebeurt niks.
0: Nitty.
2: Ik tik tik tik tik tik tik.
0: Anochi.
3: Even tot mijzelf komen.
0: Netti, anochi.
3: Overdag gebeurt niks.
2: Ik tik tik tik tik.

vereisten beschouwde ik als tegennatuurlijk en verderfelijk. En eens richtte ik een brief aan de kerkenraad, omdat ik niet wenste te behoren tot hun gemeenschap van huichelaars en slaven.